0: Génesis FM.
1: Top 40.
2: Puesto 10.
3: Mijn lichaam voelt vreemd. Ik heb geen routines. Een dag niet geleefd. Leef op benzine van de zonde.